Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

anders doen. Ik weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. En rij voorzichtig naar huis, blokken piloten. En we hopen

0: Maar watje, ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Maar watje, jij bent de laatste, zoek in mijn bakje.
1: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Maar watje, ik

Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nokian, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

Een goedemorgen, beste luisteraars. Welkom hier op de zondagmorgen bij Radio PNM. Bij weer een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Samenstelling en presentatie, Sjaak Spreeuwenberg. Vandaag is het een bijzonder moment. Voor het eerst kunnen werken vanuit een nieuwe bovengrondse radiostudio. Voorheen was het de bunker, beneden in de kelder. Met een vernieuwde muziekkeuze. Een groot woord aan dank aan alle medewerkers, vrijwilligers, ontwerpers, technici, stukendoors tot de schilders. Dankzij jullie inzet en vakmanschap is deze prachtige werkplek werkelijkheid geworden. Hartelijk dank allemaal. We zitten weer goed tot 10 uur in het Muziekmuseum en we gaan van start met een nummer van de Everly Brothers. Een goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Veel luisterplezier op afstand en de uitzending gemist. Hartelijk welkom.

Dit is het Muziekmuseum. Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum met Sjaak Spreeuwenberg.

0: was een nummer van Johnny Lyon, Chingelingeling. En dat was een nummer van 1966. Daarvoor het 1972, The Sweet met Papa Joe. En daarvoor een nummer van de Everly Brothers uit 1965 in Engeland, twee als hoogste. En 14 weken daar aan de lijst met The Price of Love. Verder met Cindy en Bert, maar eerst deze.
1: U luistert naar het Muziekmuseum. Daar hoor je bij Sjaak Spreeuwenberg met al zijn passie de muziek uit de jaren 60 tot de 70 plus. En dat alles in dit uur. De klassiekers, gezongen, krakers, de instrumentale en de smartlappen. En dit allemaal met zijn volle enthousiasme. Daarvoor houdt hij het niet voor zichzelf, maar deelt dat met jou.
2: Meine Damen.

0: Dit was een nummer van José en Los Reyes, in Zuid-Frankrijk opgericht die groep 1970 en het nummer kwam in 1978. Lai Lo Lai, de voor Immer Wieder Sonntags van Cindy Unbert en dat was 1973. Onderweg zangers zonder naam, Tony Meehan, maar eerst Schiphol en Hupperts.
1: Vandaag is het dan eindelijk zover. Het is weer
2: de goede muziek.
3: Muziekmuseum. Een programma met de muziek uit de 50er, 60er en 70er jaren. Presentatie en samenstelling Sjaak Spreeuwenberg.
4: Alle verzamelde gitaren uit het Muziekmuseum.
5: Nineteen fifty-nine.

hadden de zangers van naam met Vergeet Mij Niet in 1987. 1964, Tony Meehan, geboren 1943 in Londen. En dat was Song of Mexico. En daarvoor Schiphol en Huppers met Mexico, 1959. Dadelijk Jane Pitney, Marilyn Rush en de Turnabouts. Maar eerst de Who.

0: Een hubbiegend programma. Presentatie, samenstelling en regie.
1: Sjaak Spreeuwenberg.
2: 1965.

Geïnteresseerd in de jaren 60 muziek? Stem dan af op zaterdagmorgen om 8 uur voor De Muziekbank. Presentatie en samenstelling Sjaak Spreeuwenberg.

0: van een nummer van Jim Pitney, Looking Eyes Through the Eyes of Love, uit 1965. Uit 1968, Marilyn Rush and the Turnabouts uit Amerika, met The Angel of the Morning en Anyway, Anyhow, Anywhere, The Who, 1965. Verderop, Strangers, Wally, Eddie Wally, en maar vijf, de vijf Strangers, het eerst.
1: Ben je er klaar voor?
2: Het Muziekmuseum.
3: De schatkamer van de jaren 60.
4: 1900.

0: Smaakvolle muziek voor de liefhebbers van vroeger. Muziek die je raakt en die je gevoel aanspreekt. Dit is het Muziekmuseum.
1: Oud-Hollandse hit.

0: draait even met die grote knop van links naar rechts. Je fietst zogezegd eventjes op je meterschaal heen en weer. En wat pik je er zo uit?
1: Het Muziekmuseum met Sjaak Spreeuwenberg.
2: 1965.

Wel de nummer van de Searchers, Mercy Beat, Engeland, 1965, When I Get Home. En daarvoor Wally, Eddie Wally, met Jou herken ik met gesloten ogen. En dan het nummer kwam in 1989. En de Five Strangers uit Rotterdam, 1963, Home on the Ranch. Verder met Jerry and the Pacemakers.

De laatste klanken waren van de Jumping Jewels, 1962, Outlaw, en daarvoor Dave Berry met Heartbeat, 1965, en Jerry and the Pacemakers, How Do You Do It, 1963. Onze beste luisteraars, het Muziekmuseum zit er weer op. Het was weer aangenaam en heerlijk de muziek voor u te kunnen draaien. En ik hoop dat je met plezier hebt kunnen luisteren. Voor meer 60s en 70s volg de programmering op Radio PNM of voor uitzending gemist, PNM website omroeppnm.nl. Of laat radio mooi aanstaan. Komt genoeg aan goud en muziek voorbij. Dus iedereen bedankt voor het luisteren. Zometeen volgt Marit van Knippenberg met het programma Zoetjes aan op zondag. Veel luisterplezier. Dit was Sjaak Sprevenberg met het Muziekmuseum voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik bedank je voor het luisteren en ik wens je een aangename dag. En graag tot de volgende keer, zaterdagmorgen.

0: 8 uur muziekbank en zondagmorgen 9 uur muziekmuseum. Het beste!
1: BNN Radio Muziekmuseum.
2: De techniek staat alweer voor niets.

0: ongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Dit is Zutjes Aan met Mariet van Knippenberg.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars, en welkom bij Zutjes Aan op zondag. En wel op zondag 16 augustus. Jacques Spreeuwenberg, bedankt voor het muziekmuseum. De tour was weer geweldig en de gids verdient een fooi. We zijn in een nieuwe studio, dus alles is heel even wennen. Voor mij ook, maar ik heb allemaal goed. We beginnen met de Eagles. New York Minute.

Dat begon ze bij mij in de New York Minute. Niet ervoor geschreven, maar wel heel veel gedraaid rond 9-11 in 2001. Toen die vliegtuigen in die World Trade Center Towers vloog. We gaan verder met Dionne Warwick en Walk On By, liedje van Burt Bacharach.

Walk on By van Dionne Warwick. De volgende, I'm in this guy, dat is een beetje disco-achtig, vlot, dansen voor u er los op, als zo net even kwam. Booker T en de MG's, Soul, Limbo.

En we zien weer goed geopst. Sol Limbo. Dat is even een milieske gewoon. Nummer 4. En dit is een zangeres die heel erg heer van Burt Bacharach liedjes zong. Volgens mij is dit er niet van. Maar Pim ligt er niet op vast. Dat is die Springfield met You Don't Have to Say You Love Me.

Ah, dat was toch echt een harde kreet van Dusty Springfield. Fame was een hele erg bekende serie. En op een gegeven moment is er een leraar weggegaan. Dat weet ik nog wel. Volgens mij was hij ook in het echt ziek. En daar hebben ze een liedje voor gemaakt. Wat ze allemaal samen zongen. The Kids van Fame met Star Maker.

ABC met The Look of Love. Vanmiddag werd het weer schoon weer. De Kings die zingen erover. Sunny Afternoon.

In diezelfde periode, dat waren dus laat 60 jaren dat dit uitkwam, mijn 67 of zo, waren ook het volgende pleitje in de grote hit. David Garrick, Lady Jane.

Billy Preston maakte zelf platen, maar waren ook heel actief bezig bij bijvoorbeeld de Beatles of bij de Rolling Stones. Want hij speelde hartstikke goed piano en orgel. Het volgende liedje zingt er samen met Sarita, die toen met Stevie Wonder getrouwd was. With You, I'm Born Again.

En voor diezelfde Sarita heet het volgende liedje. En dat schreef Stevie Wonder voor haar. Ja, de liefde heeft jammer genoeg niet stand gehouden, want daarna is er weer met Amos Angus getrouwd. Maar dat liedje, dat is toch voor de eeuwigheid niet? Isn't she lovely?

Tut stilemanste kus harmonica spelen, mondharmonica, massieve wonderkus zorgen van. Ten CC, ze hebben een paar rare pleetjes gemaakt en daar vind ik dit er wel een van, maar wel leuk. I'm Mandy, fly me.

Wens je dan vrijheid met duizendmaal doe. Dan zijn we al weer toegekomen aan het laatste liedje van vandaag voor deze uitzending van Zutjes aan. Ik hoop dat het allemaal een beetje vlekkeloos is gegaan. Want zoals ik zei, we zijn vandaag in een nieuwe studio gestart. Veel is hetzelfde, maar een paar dingen zijn ook een klein beetje anders. Dus dat is altijd even wennen, even spannend. Na 11 uur kom ik en Toos, want Toos is ook gearriveerd. Die heb ik net geïnstalleerd in haar nieuwe ruimte. We komen terug voor 2 uur mensen wensen. Dan gaan we ook verzoekjes draaien. Dus als je nog even wacht, doet dat Toos helemaal goed zit, kunt je bellen met 3066-33. En een pleitje aanvragen voor ikzelf of vreemde zangers. Dat maakt niks uit. Ook gaan we 2 flyers weggeven. We hebben de prachtige bosbloemen van het bloemenhofje om kwart voor 1. Het gedicht, het weer. Precies alles wie je dat van ons gewend zit. Bij mensen wensen. Dus dat komt na het nieuws en het weer. En dan gaan we nu afsluiten met de Moody Blues. Never Comes a Day. En ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. En tot na de klok van 11.

0: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Mensen Wensen wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, het Bloemenhofje en de vrienden van Omroep PNM.
1: Goeiemorgen.
2: En een goeie morgen vandaag.
3: In een goeie morgen.
1: En een goeie morgen, wat?
2: Happy morning, zie
3: je. Jorek, gertje, man.
1: Dus goed. En schön, goed morgen, joh.

0: Dit is Minse Winse bij Omroep PNM. Met Mariet van Knippenberg.
1: Goedemorgen, leefluisteraars en welkom bij Minse Winse vanuit de nieuwe studio. We hebben nog even wat problemen met de telefoon. Dus als je ons wilt bellen op 3066 33 voor een verzoekje, even geduld, want we moeten even uitvissen welke telefoon het dan wel duidt, behalve die hier bij mij. Maar dat kunnen we allemaal goed. Het is vandaag weer zo'n prachtige zondagmorgen in het zuiden op 16 augustus. En we gaan luisteren naar Rouenese. Zondag in het zuiden.

Wat een vrolijke start met Rouennaise. En we beginnen met het eerste verzoekje. Ik kreeg een mailtje van Sandra Bremmers. En die zei: mijn ouders zijn inmiddels 59 jaar getrouwd. En ze zitten een beetje in joie weer, lichamelijk. Natuurlijk ook qua leeftijd op dit moment. En ze hebben al zoveel meegemaakt. En kon ze een pleitje van haar draaien. En de ouders, dat even kijken. Dat is die moes. Ik ben met mijn moes in de war. Die ouders van Sandra, dat zien Irene en Manfred Fischer. En die wonen op de Brede Dwarsstraat in Remmen. En Sandra vroeg voor Elise om dat te draaien. En dat heb ik klaarstaan in de versie van Richard Kleiderman.

0: Ons telefoonlijnen stonden daar open. Voor een verzoekje of gewoon voor uzelf. Bel met Toos. 30 66 33 3.
1: En er werd al net gebeld, dus het werkt allemaal. Dat is wel fijn om te huren. Ik begin met de lease van de donateurs, oftewel de vrienden van PNM. En op zondag, vandaag, 16 augustus, is jurig Wil Koopmans op de burgemeester Engelstraat in Kapel. En Wil, die werd 71 jaar en dat is een zeer gewaardeerde collega van mij. Ik gewoon het van Canyon draaien. En dat heet Als ik maar bij jou ben.

0: een oudje van Canyon. Een oude Nederlandse band, natuurlijk. Want je zong in het Nederlands, dus dat niet meer. Wel logisch. We hebben even tijd voor.
1: Het weer in Peel en Maas.
0: Ja, en ik heb weer op de pagina van Meteo Limburg gekeken. De pagina van Thijs Seelen. En daar kwam het volgende oet. Niet spectaculair, maar dat had je ook dingen niet verwacht. Vandaag is het zonnig met wolkenvelden. Het was heerlijk vanmorgen op de fiets. Het bleef vandaag droog en het werd zo'n 6, 27 graden. Dus ideaal weer op zondagmiddag voor te gaan fietsen of te gaan wandelen. Zo bleef het de ganse week, 25 tot 27 graden ongeveer. Dinsdag is er geen meer wind en later is er kans op regen, maar stel ik er maar niet veel van voor. Ik denk dat ze dat kunnen vergelijken met dat heel piepklein buitje wat gisteren viel. Af en toe in een druppel. En dan hebben ze het weer gehad. Nou, ik heb een liedje gelost om van de Heikrikkels. En dat wil ik speciaal draaien voor Nel Bren uit Kessel, mijn buurvrouw. Want die vindt de Heikrikkels geweldig. Jij bent de zon in mijn leven.

wij kregen al speciaal van Nel. En dan ga ik nu naar maandag. Morgen, dan is het 17 augustus. En dan zien jurig. Wil doen op de John F. Kennedy-laan in Kapel en wil dat 81 jaar. Jetty Hermans op de Korte Hei in Maasbree, die werd er 70. En Iet Willems op de Hoogstraat in Beringen, 77. Sjepke de Bovenop doen met Joke, Joosten van de Pas op de Kerkstraat in Kapel met 89 jaar. Nou, door voor de Studiofly, die we rond half eind doen, hebben we weer een jaartal uitgekozen. En dat is deze keer 1976. En daar was dit in dat jaar een hele grote hit voor Peter Alexander. Origineel is natuurlijk van vader Abraham, het kleine café in de A-haven. Maar in het Duits werd dat vertaald als die kleine knijpen.

Die kleine kruiper van Peter Alexander waar staat. We hebben een verzoekje voor mijn schoonzus Margriet Bouten. Margriet is afgelopen woensdag 73 jaar geworden, proficiat. En ze kreeg de felicitaties van Ans en van Leon. We gaan luisteren naar Marco Schuitmaker met De Engel Bewaarder.

Speciaal voor Migriet van Hans en Leon. En een notitie voor het gedicht. In een weidje, helemaal alleen, vlinders en bijen, dat mag gerust, maar even geen mensen om me heen. Met wol en een haaknaald op een deken in het gras, misschien een lekker drankje erbij. Stiekem wensen dat dit in de bergen was. Een stroompje kabbelt, ik hoor de bel van een koe. Mijn oogjes vallen vanzelf toe, ze zijn een beetje moe. In een weidje, helemaal alleen, dagdromen mag. Toon Hermans in het gras van de wei.

0: I know, met La Montanara. Naar aanleiding ook een beetje van mijn gedicht, want daar geef ik een aan dat ik me verbeeld dat ik in de berg ben. Nou, nog een paar weekjes en dan ben ik in de berg. Ik ben er meer als, even kijken, ik ben er 47 jaar niet geweest. Dus werd een randje wel tijd, niet? Op die plaats. Maar daar kom ik later nog wel op terug. Dus je zal me geen zondag in september moeten missen. Maar geen nood, want Brigitte had al toegezegd dat ze mij kan vervangen. En dat is ook heel erg leuk. Gewoon nog een pleitje draaien, een verzoekje van Erik Manders en Sibyl Pijnenburg. En dat werd een liedje van Johnny Cash natuurlijk, The Folsom Prison Blues.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

En dit komt van de LP die erop noemt in de gevangenis, Folsom Prison. En daar staat onder andere ook A Boy Called Sue op. En eens even kijken wat we gaan doen hier. Ik pak de lijst er even bij van de donateurs. En ik ben gebleven op dinsdag 18 augustus. Kijk, de hitte die stijgt me af en toe naar de kop. Het is best wel warm hier. En dinsdag zien Jurik Riedekkers op de Monsieur Lemmestrode in Beringen. En Rie werd 82 jaar. Thijs Joosten op de Van Enkevoortstrode in Echel. Die werd rond de 70. En Riet Hunnekes, die woont op de Poorterweg in Kunningslus. En die werd 65 jaar. Ook een grote hit in 1976. Het jaar dat onze Studio Fly ontvanger geboren is. Was deze van Vicky Leandros. Ich liebe das Leben.

Ja, en weer met het nu niet, Geer. De eerste vlaai heet Roet en de vorm van een bon die we kregen in de brievenbus. Ik ken ze mij nou Bekkerie Broekmans, gewoon een van de vestigingen. En ik zocht dat er trouwens een paar toe waren. Daar heeft vakantie in Heldendorp volgens mij en op het Huibeplein ook. Maar er zijn er nog wel open. Dus toen kreeg ze naartoe met 10 bonnen. En dan kreeg ik een lekkere Limburgse vlaai overhandigd. En die gaat er zeker met zo'n weer altijd wel in. De eerste vlaaibon van vandaag, die gaat naar de Grashoek en wel naar Gerard Pijnenburg. Die woont op de Pastor Goesestraat. Gerard is donateur, dus hij steunt dus met een geldelijke bijdrage elk jaar. En dat stellen we zeer op prijs. En als ze dan op die lijst is, dan werd hij een verjaardag genoemd. Maar dan is ze ook kant dat ze de vlaai kreeg, of misschien wel de bloemen. Gerard is geboren op 21 augustus 1956 en dat betekent dat Gerard de komende vrijdag 70 jaar wordt. En dat is wat een vlaai werd. Nou, ook daar de munning zingen erover. Het regent zonnestralen. Geen vlaai, want dat werd een geklieder.

Agda en de Munnik. Het regent, zonnestralen. We gaan naar de woensdag toe. En woensdag is het 19 augustus. En dan is jury Emiel Thijssen op de Oude Heldenseweg in Maasbree. En die werd 17 jaar. En Gerdy Beurskes op de Van Wistrode in Heldendorp. Die werd er 55. Dan heb ik een heel lang liedje klaarstomen. En ik moet dadelijk even naar de kelder rennen voor toastier te maken. En dat is nu iets langer werk, omdat we hier boven zitten en nemen ook in de kelder. Dus ik ga er even uit met Marianne Rozenberg. Dat is de hitmix, de maxi-versie. Dus allemaal liedjes van Marianne Rozenberg, hoe ze bekend bij is geworden. En na de klok van 12 uur, dan komen we terug tussen de soep en de patatten. Dan hebben we nog een uurke minstwensen met nog een fly. En de grote bosbloemen van het bloemenhofje. Dat gaat er vandaag ook goed, natuurlijk. En als je aan het overgoorden of zit, smaken de geiten. Als je een plaatje aan wil draaien, bel met Toos 30 van 12 uur. Dan komen we terug tussen de soep en de patatten. Dan hebben we nog een uurke minstwensen met nog een fly. En de grote bosbloemen van het bloemenhofje. Dat gaat er vandaag ook goed, natuurlijk. En als je aan het overgoorden of zit, smaken de geiten. Als je een plaatje aan wil draaien, bel met Toos 30 66 33.

0: sporten? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wensen wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, het Bloemenhofje en de vrienden van Omroep PNM. Dit is Mensen Wensen bij Omroep PNM met Mariet van Knippenberg. Omroep PNM.
3: Ja, en de suufjes komen open, de echte suufjes, want dat is ook even erbij. Want normaal zit ik op 2 en nu zit ik op 1. Dus het is gewoon even allemaal winnen. Voor ons. Maar dat kan allemaal goed. En als je denkt, wie is nu zitten in je studio er dan uit? Nou, in oktober werd het officieel geopend en ik begreep dat we dan een open dag hebben. Dus dan kun je gewoon even binnenlopen en kijken wie je radio gemaakt wordt. Ook altijd leuk. En een verzoekje doen natuurlijk. En als je nu een verzoekje wil doen, toen is het er te wachten. 30, 66, 33, 3. Vroeg een pleitje aan. We beginnen met Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet.

ging het nog altijd een zeer bijzonder liedje. En eens even kijken. We hebben nog een verzoekje liggen van Erik Manders. Hij wil Geert dit voor zichzelf laten draaien. Natuurlijk doen we dat. Erik en de groetjes en Dick en Sibyl. En zoals ze zei, we blijven loesteren. Fijn. Tai tai. Met Roots in de Rozen.

Conny van der Bos, Ome Arie, ook een liedje uit 1976 trouwens. Ik ga naar Vriedig toe en Vriedig is het 21 augustus. En dan zien jurig Inge Stijvers-Kruisberg op de Heibloemsweg in Kapel. Inge werd 50 jaar. Gerard Pijnenburg, pas de grootste strode in de Grashoek, die werd er 70. En daar hebben we het eerste uur al gehoord dat hij de eerste vlijbond kreeg. Zo dadelijk over een kwartierke gaat nummer 2 eruit. Door Peters op de Adriaansweg in Kuddingsus werd 76 jaar Vriedig. En John Jansen, Kerkveldstraat, in Boulder, die werd er 60. Ik ga een Gert van Ernst Mosch draaien. Vind ik altijd wel bij zo'n zomerdag passen. Gisteren waren ik even in Panningen en er waren muziek onder de toren. En er waren ook zo'n muziek en dat is altijd gezellig om daar even bij stil te staan. Ernst Mosch met de Egelander Muzikantenmarsch.

De Egelender Mars. Ik heb weer een verzoekje liggen. Ans heeft gebeld en die wil deze heer voor zichzelf aanvragen. En natuurlijk komen die heer van dicht rijden. En die Morricone, La Rena.

0: Ons telefoonlijnen stonden er open. Voor een verzoekje of gewoon voor uzelf. Bel met Toos. 30 66 33 3.
1: En we hebben ook met Toos het gedraaid. Piet. En die zei het voor een vriendin die 80 jaar geworden is en hoe ik al 31 jaar leef en leid mij gedeeld heb. Van haar vriend Piet. We gaan luisteren naar Ivan Rebrov met het Wolgelied.

0: En welk vlei moet zal het weren? Ja, dat moet je maar even afwachten. Als ze die boon, Chris van Broekmans, en dan geeft ze mij naar de winkel toe, dan krijg ik een vlei verhandigd. En welke dat is, dat is nog een verrassing. Zoals ik eerder al gezegd heb, degene die de studievlei kreeg deze week, deze zondag, is in 1976 geboren. En dat is Inge Stijvers-Kruisberg. Die woont op de Heibloemsweg in Kapel en die is geboren op 21 augustus 1976. En die werd dus 50 jaar komende vrijdag. En wat gebeurde er allemaal in 1976? Ik weet dat we toen nog een hele hete periode in de zomer rijden. Dat weet ik nog heel goed. De eerste aflevering van Seizoenstraat kwam op de buis in Nederland. Ook het eerste uitzending van Net het oog op morgen, die nog steeds op NPO 1 draait. En die eindigde altijd met Goedenacht vrienden van Reinhard May. Eerst wie hij het zingt en later gewoon alleen de muziek. In Innsbruck waren de winterspeulen en in Montreal de zomerspeulen dat jaar. Toen waren die nog samen in één jaar, tegenwoordig is dat niet meer. De oprichting van de Apple Computer Company was een feit. En een van de mannen van de oprichters waren natuurlijk Steve Jobs. In Stockholm in Zweden trouwde koning Carl Gustaf met Sylvia Sommerlath. En die hij er leren kennen, ook op de Olympische Spelen. Want die was de hostess. Niki Lauda crashte op de Nürburgring. En hij verbrandde zijn gezicht hartstikke. En ja, toen moesten de roetje in met race. En Hotel California van de Eagles kwam uit. En dat is nog steeds een van de meest verkochte LP-CD's van ooit. Dan ga ik niks van de Eagles draaien. Ik ben fan, dat weten er van u wel. Maar ik gewoon Reinhard May bellen bij het draaien. Want dat vind ik ook een heel mooi liedje. Goedenacht, vrienden.
1: Gute Nacht, Freunde.

Marshmallow Moonshine met Suurwind. Over moeder Maas natuurlijk. We hebben nog één dag te goed voor de komende week. En dat is 22 augustus, dat is zaterdag. Dan zien jurig Joshua Schers op de Hoestraat in Beringen. En Joshua, onze gewaardeerde collega, die werd 28. Gert Gielen op de Sterrenboswegen, nee, die werd er 79. En hi, dame, Kloostertuin in Maasbree, 84 jaar. Alle donateurs, alle vrienden van PNM, hartstikke bedankt. En een hele fijne verjaardag gewenst en nog veel jaren. En bedankt voor uw steun. Ik ga een verzoekje draaien. Even kijken. De modiers. Jozef Bolder heeft gebeld. En dan wil je hier de kast sturen met nee, nee. Dat doen we natuurlijk. En Jostien vroeg. Ja, daar kan ik ook geen antwoord op geven. Want ik heb geen idee wat dat is en wie dat werkt. Dus daar ben ik echt een leek in dat soort dingen. Dus ik zou zeggen, google het. Misschien komt ze er dan uit. We gaan luisteren naar Calvijn en de Kast met een nieuwe idee.

En dan waren hij en die van Calvijn en de Kast een nieuwe uitvoering. Even kijken. In 1976 hadden we de Studiofly en een hele grote hit. En Bino net zo als zielig als Manuela van Jacques Kemp is deze van Don Mercedes. Uit 1976, Rocky.

0: Er zijn van die mensen die iets extra's wilt toewensen. Iemand die je wilt roemen, die krijgt van Omroep PNM bloemen. Die krijgt het bloemetje van de week.
1: Zo, en wie heeft het bloemetje van de week gekregen vandaag? Dat bloemetje van de week, dat geeft naar Maasbree. En dat werd bezorgd door het bloemenhofje in Maasbree. En wel op de Korte Heide, want daar woont Jetty Hermans. En die is 17 augustus 1956 geboren. En dat betekent dat Jetty morgen 70 jaar weer. Tada! Dus Jetty, misschien morgen, ik hoop het, maar dan moeten we even kijken wie dat in haar schema uitkomt. Met een Christig van Oost, der prachtige ruiker. Van het bloemenhofje, toesbezorgd. Ik wens je een hele erge fijne verjaardag. En nu heb ik een liedje voor de kloor gezet. En dat is goed en weg. Dus dan moeten we heel even gauw, terwijl we aan het broodje zien, even weer drukken. Zo. Ja, dat geluist, zeg. Zo. Ik dacht, dat is echt zo'n liedje voor dich. Abba, Dancing Queen.

En dan waren de Balendijns met jouw liefste wens aangevraagd door Wiesbloemen voor Nicole en René. En voor de Handwerkclub en voor Marie den Toes. En die groetjes. We zien op het einde van de uitzending nog, ons komt nog een oer Joke Bouten met Goed Gemixt. En we gaan eruit met een plaat speciaal voor Willeke. En dat heet Nothing Else Matters van Metallica. Tot de volgende week. Tot mensen wensen.

0: Boekraad met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Groot Gemixt, gepresenteerd door Joke Bouten.
1: Het is zondag 1 uur. Je luistert live naar Groot Gemixt. Mijn naam is Joke Bouten. Dit is de ultieme mix van liedjes voor je middag. We gaan snel beginnen. De Dire Straits met de titel How Long.

Ja, vandaag zijn we dus live vanuit de studio PNM. Die is nog helemaal nieuw. Wat was Dave Berry populair in Nederland, zeg? Hij zong vaak half verscholen van achter het podium, van achter een gordijn en met zijn specifieke handgebaartjes. Allemaal herinneringen. Had jij toen ook de zo beroemde Dave Berry broek? Jeugdsentiment uit 1965. Het zijn volgens Dave Berry de little things die het mooi maken.

in de dubbeldekker vandaag Bryan Adams in duet met Melanie C. When You're Gone. Meteen daarna The First Taste of Love. Hier is zoveel liefd, Ben E. King.

Jaarlijks wordt op 16 augustus wereldwijd stilgestaan bij het overlijden van de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Dat is nu 49 jaar geleden. Wij nemen je mee naar zijn doorbraak in 1956. Dat was met de monsterhit Heartbreak Hotel. 8 weken op nummer 1 op Billboard en zelfs 17 weken in de country hitlijst. Met meer dan 2 miljoen platen werd Heartbreak Hotel dubbel platina. Met recht dus de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley.

0: Dit is Goed Gemixt met Duitje Dakplaat.
1: Ja, en we gaan even uit het dak met Marco Kratz en Lange Frans. Ach, wat is het leven toch fijn als de zon schijnt.

Do You Remember? Veel herinneringen werden opgehaald door de Beach Boys. We gaan de zomer vieren. De blikjes liggen al gekoeld, want het is vandaag Blikkendag. Er wordt een feestje gebouwd met en door Sven Versteeg en Lekke Pijp.

Nieuw is de jingle van Ella Langley en die is hoog binnengekomen in de top 40 en wel op plaats 21 met het prachtige countrynummer Choosin' Texas.

Ook deze zomerhit mag zeker niet ontbreken in Goed Gemixt. Cantico van Emma Heesels en Rolf Sanchez. De track betekent letterlijk met jou.

0: Lekker onderweg met... Goed gemixt.
1: En we nemen Amy Winehouse mee. Zing het gezellig mee. Je herkende het al bij de eerste tonen. Valerie.

Amy Winehouse en Valerie nam ons mee onderweg. Zo, blijf hier maar eens lekker stil bij zitten. Op het van Mexicaanse afkomstige La Bamba van Richie Valens.

0: Take her away, Ern.
1: Yeah, take it away, Ernie. It's going to be a bumpy ride.
2: De muzikale dubbeldekker. Halte 2.
3: Die komt voorbij met twee oldies. Eddie Cochran die heeft zich in het zweet gewerkt en heeft last van de summertime blues. Maar daarna gaan we lekker spetteren met water. Neem je handdoek mee. Bobby Darin is er bij Splish Splash. He's taking a bath.

0: En nou de temperatuur boete iets is gezakt, is het weer hartstikke fijn een wenkske en wenkske te zitten bij dit prachtige viever. Dat vinden ook de vrijbuiters.
1: Wie ik nog op school zoet, was toch Ernst, Prior en Paul. Soms ging ik er niet naartoe, maar meestal

De laatste vocale is voor Rutger van Barneveld. Helaas Rutger, de zwoele zomernachten worden langzaamaan wat aangenamer. Maar een feestje bouwen kan altijd.

Surfaris begeleidt ons met Wipo naar het einde van Goed Gemixt. Ik bedank Wiel Verber en Joey Gielen voor het verzorgen van de techniek. Mijn naam is Joke Boten. Geniet nog van je dag en luister de volgende keer vooral weer naar Goed Gemixt. Zometeen neemt het non-stop programma van Omroep PNM het van mij over. Tot volgende zondag.

0: Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïense drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïense aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Boekraad met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand

0: blust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk

0: van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in twee sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in

0: het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app. Omroep PNM.

Ladies and gentlemen, the next song in Eurovision Song Contest is Vlieg met mij mee naar de regenboog. Fly with me to the rainbow. Proche le temps de la fucking langue des petits regenboog. De singer, de zanger, de chanteur, Paul de Lille. Paul de Lille. Paul de Lille. Ladies and gentlemen, the Netherlands.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds. En de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een oude echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: voor hier.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app. Omroep PNM.

De veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veelvoorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om

Uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aan. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen.

Ze vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit EK-atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui.